0: groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen

0: Heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl. Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.

En ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel. Maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders. En soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon:

0: Jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zon.

0: Schulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schade.

0: schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

whisky ou boire un chocolat. La place rouge était vide.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Aan de kust kunnen ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen bij een graad of 22.
1: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving.

0: Omgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
1: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
2: Game's a match.
3: And it's another big upset in the men's draw.
2: 6-4, 7-5, 6-2.
0: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
7: Horst aan de Maas, opgelet! Hobbygilde Horst start nieuwe cursussen. Laagdrempelig, gezellig en leerzaam. 8 lessen voor slechts €65. Kijk op hobbygilde.nl.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de gewelddadige gebeurtenissen begin deze week. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken, wat betekent dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer, bewolkt, buien en veel wind, vooral in het noorden veel regen, bij 19 tot 24 graden.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
5: Servicemonteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
10: Nee, soms.

0: kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn. Maar anders, dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Dus eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
1: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.

0: afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden.
1: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maan.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
3: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen

0: laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
1: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
0: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Perfect Finish, milieutechniek en asbestverwijdering, Lottem en Sam Office, softwarebedrijf Horst.

0: Ja, het jaar was 1985. Simple Minds, Don't You?
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Forget About Me. Nou ja, goed, dat plaatje, dat zullen we nooit vergeten. Nou, in elk geval een van mijn favoriete gouden ouwe uit de jaren 80. Simple Minds van het album New Gold Dream. Hey, goedemorgen. Vrijdag, het is 4 september. We gaan op naar het weekend tussen nu en 12 uur met...
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En de nieuwe Morgan Wallen.

0: Ja, de enige echte. Douwe Bob en de Multicolored Angel. Hij heeft wel weer een nieuwe single uit trouwens. Hoor je gauw genoeg ook hier bij onze zender. Daarvoor nog Boudewijn de Groot, Ik Ben Ik. En Been By Now was van Morgan Wallen zijn allernieuwste.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Nou, het eerste berichtje voor vanmorgen heeft alles te maken met 4 september van het jaar 1971. Dat was de dag dat er een liedje in de top 40 binnenkwam op nummertje 32. En vanaf 4 december 1971 zou het plaatje 2 weken op de eerste plaats terechtkomen. We hebben het over de Poppies met Nono Rihanna Changé. De Poppies bestaan uit 17 jongens die op verzoek van de platenmaatschappij...

door Jean Amoureux zijn geselecteerd uit Leiden van een kerkkoor. En de eerste single was een kerstsingle, Noël 70. En daarvan werden er in Frankrijk 600.000 verkocht. Nou, Non, non, rien à changer is de eerste Franstalige hit die op de eerste plaats komt in de Nederlandse top 40. En dat was natuurlijk het grote succes van deze jongens. Komt-ie!

altijd een vrouwelijk plaatje gevonden. Komt ook door die mandoline die erin gebruikt wordt. Hè? Riptide van Vance Joy. We gaan naar 1969. Eén van de liedjes van de Hollies. Geschreven door Bob Dylan. Dit is Blowin' in the Wind.

0: Ja, Geir Reinders en een mooi liedje wat hij schrijft. Aad weren met dich. Maar wat lazen wij in de krant laatst? Het aantal scheidingen van mensen die al behoorlijk op leeftijd zijn, die al heel lang bij elkaar zijn, dat neemt toe. Dus dat is altijd eventjes geven en nemen. En dat zal altijd blijven en elkaar wat gunnen. We gaan naar het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden.
2: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. Lekker sterk.

Robbie Williams en Millennium. Hij nam het op vlak voor het millennium, voor de millenniumwisseling. En dit kwam uit 1998. Supertramp draaiden we ook nog met Dreamer en The Kingdom of Fear uit de top 10. Cameron Whitcomb. Zo dadelijk hebben we de geboorteplaat. Komt altijd mooi uit, zo rond 9:45. Plaatje van de jager artiest. En nu de band Arcade Fire. En ken je deze nog? Everything Now.

de geboorteplaats van vandaag is van de Engelse zangeres Lucy Silvas. Zij werd geboren op 4 september 1980. En zij viert vandaag haar verjaardag. Ooit heeft ze trouwens ook een duet opgenomen met Marco Borsato.

Ja, nog steeds een van de populaire liedjes, Rutger van Barneveld. Ondanks het feit dat de nachten op dit moment iets minder zwoel zijn. We gaan langzaam zeker op naar 10 uur reclame en nieuws. En wij melden ons weer.

0: Wil je iets nieuws leren en leuke mensen ontmoeten? Kies voor een kortlopende cursus van Robbie Gildehorst. 8 lessen voor maar €65. Samen leren, samen delen. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als een bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Service monteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Aardbeienland. Ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject.

0: reis geweest. De kat van oma Willem is op reis geweest. Bonjour en voulez-vous.
1: Hey! Zo, uur 2. En ja, gisteren draaide ik iets uit Ja Zuster, Nee Zuster. Ik denk van, er zijn er meer liedjes uit die tv-serie, die legendarische serie, waarover ik dat verhaaltje gisteren had. Inderdaad, ook in de top 40 ooit terechtgekomen, dat liedje wat je daarnet hoorde in 1968. Wim Sonneveld en de kat van oma Willem. James Blunt ook weer terug met nieuwe muziek, Tastes Like Summer. En we begonnen het uur met de hotshot van Kevin Young. Lekker sterkje bakkie koffie of iets anders, de espresso. Daarmee kan je Sabrina Carpenter blij maken.

Ja, ik denk dat de plaat ook wel dankzij de videoclip een grote hit werd. Want die videoclip was sensationeel. Duran Duran, The Reflex, 1984. Inmiddels 1999, het jaar van deze, van Enrique Iglesias, Bailamos.

waren de Engelse Scorpions met inclusief het fop-einde. En dan gaan ze er gewoon eventjes door, hè, net het lachje Hello Josephine. Ja, vorige week op het Preuvenement presenteerde Beppie Kraft haar allernieuwste single. En ook vanmorgen laten we weer eventjes aan je horen wat Limburg Limburg maakt. Alle eigenschappen van Limburg in dit

0: Ja, zo vliegen we kriskras door de tijd. 1990, deze van INXS en Michael Hutchence natuurlijk, met Suicide Blonde en Waterloo van ABBA. Waar Napoleon zijn ondergang beleefde, ja. Goed, wij gaan naar The Forgotten 45. Wat had je daarvan? En een leuk plaatje wat aangevraagd werd door Bert. Voor vanmorgen is er eentje uit 1968 van de Golden Earring. Golden Earrings was het toen nog, met een S achter de groepsnaam. Die ze lieten vallen vanaf ongeveer 1970. En jaren 60 was natuurlijk een tijdperk dat er gekke titels verzonnen werden voor plaatjes. De Golden Earring deed daar vrolijk aan mee. Dong dong, dikki dikki dong. Komt-ie. Dankjewel Bert voor de mooie suggestie. We gaan hem beluisteren.
1: Forgotten 45.

een instrumentale van Booker T. Jones en de MG's, de Soul Limbo. En ik moet je vertellen, we draaiden hem afgelopen week eventjes voor 11 uur een klein stukje. En toen reageerde Bert van, kun je dat plaatje een keertje helemaal draaien? Ja, inderdaad. Dat is meestal het lot van een instrumentaaltje. Ze worden meestal gepland op het laatst van het uur, maar vandaar eventjes deze helemaal.

0: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven, van maandag tot en met vrijdag.
1: Stormieu, Nederlandse formatie en Fills Part 2. Ja, ze scoren hit na hit. Hè. Alles wat ze uitbrengen, dat scoort gewoon. Heel mooi is dat. Zo dadelijk, nieuws en reclame van 11 uur. En nog een uurtje schrijven voor bedrijven met onder andere de plaat en zijn verhaal.

0: van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijvend voor bedrijven.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
6: Voor al uw onderhoud, APK...

0: Autofirst John Wijs.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar betonstation Hoeimakershorst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Ja, dat was Hans de Boy. Met op de mondharmonica daarnet Jean-Toots Tielemans en Thuis Ben. Ja, Hans de Boy heeft een tijdje in België gewoond. En daar woonde ook Jean-Toots Tielemans, de bekende, befaamde mondharmonica-speler. En die heeft hij gevraagd op dit plaatje om mee te doen. Somber daarvoor, My Body Isn't Ready en Parla Con Me. Aan het begin van het uur Italiaanse muziek van Eros Ramazzotti. Ja, ik had het er straks al over instrumentale plaatjes. Die draaien we niet zo snel tussendoor. Meestal gebruiken we ze als achtergrondje of als opvulling van het uur. Want het is altijd een beetje zonde om een vocale plaat te starten, waarvan je 1 minuutje krijgt te horen dat gezongen wordt. En dan wordt die gewoon half weggedraaid. Maar ik doe het meestal om eventjes te voorkomen dat inderdaad, omdat de lengte van de reclameblokken en het nieuws niet altijd bekend is van tevoren, voordat we het programma maken. Ja, zo zit dat. Nou, een beetje een technisch verhaal. Niet te veel praten, want Bart van Leeuwen heeft ook nog een verhaaltje voor je in de platen zijn verhaal van vanmorgen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Nou, je hebt je besluit dus genomen. Morgenochtend vroeg vertrek je voorgoed met de eerste trein. Ik zou daar heel rustig op kunnen reageren en kunnen zeggen dat alles nog steeds dik in orde is en dat ik alleen maar tot ziens tegen je hoef te zeggen, omdat je immers weer bij me terugkomt. Je hebt je kaartje al gekocht en je koffer is gepakt. Je hebt een flauwe glimlach om je mond, zo'n glimlach die mensen wel vaker hebben als ze nerveus zijn voor een naderend afscheid. Ach ja, zou ik kunnen zeggen, zo gaan de dingen nu eenmaal in het leven. Maar ja, jij zou dan niet weten dat ik keihard zou staan liegen als ik dat zei. Het is inmiddels ochtend. We zitten samen in de taxi op weg naar het station. We zeggen niets tegen elkaar. Als je even later uit de taxi bent gestapt, kijk ik hoe je de weg oversteekt. Ik zie je misschien wel voor de allerlaatste keer. En terwijl ik het gepiep van de remmen van de trein hoor en het fluitje van de conducteur, weet ik dat je mij definitief achterlaat. Ik loop weer terug naar de taxi en ik ben blij dat je me niet kunt zien staan janken. Weet je, eigenlijk wil ik je helemaal niet kwijt. Ik hou gewoon nog veel te veel van je. En dat zal niet ophouden. Waarom zou ik dat ook willen? Jij hebt de beslissing genomen om een punt achter onze relatie te zetten, niet ik. En ik zal me daarbij neer moeten leggen.

0: Een van de plaatjes van Phil Collins, Can't Stop Loving You, in de plaat en zijn verhaal. Hey, we gaan terug naar de jaren 60, de hoogtijdagen van de Beatles en miljoenen werden verkocht van Love Me Do.
1: Million seller.

0: Ja, enige plaatje wat ik ken van de Beatles met een mondharmonica erin. Love Me Do. Trouwens, 4 september 1962 vonden de allereerste opnames plaats van de Beatles in de Abbey Road Studios in Londen. Waar ze later nog een heel album nagenoemd hadden. Abbey Road, met dat zebrapad waarop de heren lopen.
1: Het lekkerste geluid swingt je radio uit.

Caroline Lyer en Martin Garrix produceerden deze Smile. Ja, vorige week natuurlijk het overlijden van Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Ze is natuurlijk heel erg bekend en geliefd in heel Amerika en ver daarbuiten. En ze heeft ook echt armoede gekend in haar jeugd. Haar moeder moest haar jassen maken zelf. En dat werd dan een jas met verschillende kleurtjes erin, omdat het allerlei stofjes waren. Daarover heeft ze een liedje gemaakt, The Coat of Many Colors.

0: John Tana en de Treksek. Je kent het van Michel Delpech, Pour un Flirt. Zij maakte ervan geflirt met die man. Nou, ik kijk op het klokje en ja, het is al ruim 11:30 geweest. Snel naar het Limburgse nieuws vanuit de studio in Maastricht van L1.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Fase zijn het oneens over de aanpak van het stikstofprobleem. En in Zuid-Limburg begint maandag nieuw bodemonderzoek voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop.
2: Hier klinkt je dag. Elke ochtend van 9 tot 12. Nieuws, vrolijke muziek en het vertrouwde geluid. Schijven voor bedrijven.

Django Wagner, deze man, heeft weer zijn nieuwe plaat. En het liedje wat we draaiden heette Bachata Bailando. Toto, Georgie Porgie.

Ja, we hadden er straks nog wel plaatjes met fop-eindes. Dat hij stopt en dan gaat hij weer gewoon verder. Dat was bij Hello Josephine het geval. En ook bij deze van Steve Harley en Courtney Rebel, Make Me Smile. 2024, kortom, we gaan terug in de tijd met Yves Berendsen. En dat is ook nog eens de titel.

0: nieuwe muziek van Teddy Swims. Break Up in Reverse en The Sunrise natuurlijk. Met de bekende Hall & Oates sampletje. Je hoorde Simply Red.
1: Heerlijk. Eindelijk weekend.
0: Zo, we gaan lekker weekend vieren. Zo dadelijk Lunch Live. En Dave Edmunds zingt nog even snel ons weekendplaatje. Tot volgende week.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Perfect Finish Milieutechniek en Asbestverwijdering, Lottem en Sam Office, softwarebedrijf Horst.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert.

0: en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport.
7: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.
8: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: En ja, welkom bij Lunch Live vanmiddag. Ja, week 36, 4 september. En ja, sinds kort hebben we een sidekick. En dat is Sanne. Sanne, welkom bij Lunch Live.
1: Ja, dankjewel, Twan.
0: Leuk dat je mee komt ondersteunen. En de luisteraars natuurlijk, want jij gaat zorgen voor de sfeer, de dynamiek. En
1: het
0: de creativiteit. En het nieuws ook.
1: Het nieuws,
0: nog.
1: Het weer, de agenda. Ja, we hebben een heel druk programma deze
0: heel
1: week.
0: Heel druk programma, ja. Sanne, stel je even voor. Aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben Sanne Pols. Ik werk al een tijdje voor Omroep PNM natuurlijk. Ik ben geen onbekende voor velen.
0: Nee.
1: Maar vandaag ben ik wel voor het eerst jouw sidekick. En gaan wij een leuk programma maken de aankomende weken samen.
0: Ja, en wat zit er vandaag in Lunch Live?
1: Wacht van, ik wil eerst nog even, want we hebben jou
0: je moet ook iets over jouzelf vertellen. En, ja,
1: oh, dat hoeft niet meer, maar we hebben jou natuurlijk ook gemist, van.
0: Ja, klopt.
1: Want jij bent lekker op vakantie geweest.
0: Ik ben lekker op vakantie geweest. Sanne heeft gevraagd, wat heb je gedaan, Twan? Ja, een stukje het Pieterpad gefietst.
1: Ja, gefietst. Ik denk, normaal gesproken loop je het Pieterpad, toch?
0: Klopt. Pieterpad is iets van 550 kilometer van Pieterburen tot aan de Pieterberg in Maastricht. En als je een camper hebt, dan is het wat makkelijker als je rondjes kunt lopen. Dus dan heb je de camper op één plaats staan, loop je eerst het rondje naar boven en dan weer terug naar de camper. En daags daarna loop je het andere rondje en weer terug naar de camper. Nou, we hebben 4 van die rondjes gefietst. Dus niet gelopen, maar gefietst. Zijn routes van 40 tot 60 kilometer per dag. En we zijn dus begonnen in Winsum. Dat is in de buurt van Pieterburen. Echt naar het startpunt van Pieterburen gegaan. Dus een fotootje gemaakt. Hè. Er staat echt start Pieterpad.
1: Dat hoort er wel bij, hè?
0: En de tweede dag was ook leuk. Toen kwamen we in Groningen terecht. En in Groningen waren alle studenten, was de introductie. Nou, een grote chaos in Groningen was het. En,
1: heb je de hele route afgelegd?
0: Nee. In elk geval die 4 rondjes, die hebben we gedaan. Of 6 rondjes eigenlijk. Want vanuit Groningen zijn we ook naar Hardenberg geweest. Van Hardenberg ook weer een ronde gemaakt. En de laatste rondje, dat was vorige week. Dat was in de buurt, hebben we in Grubbevorst
1: gestaan. Bekend terrein.
0: Ja, en toen zijn we van de Velden naar de Holtmuiden gefietst. Dat is in Tegelen. En van Velden naar Tante Jet, Blitterswijk.
1: Ja, fijn dat je zo'n leuke vakantie hebt gehad.
0: Ja, zeker.
1: Wat hebben wij vandaag nog allemaal in Lunch Live? Nou, er is dit jaar geen ondernemersprijs in de gemeente Peel en Maas. Daarover vertel ik jullie binnen nu en een paar minuten meer.
0: Ja, en wat hebben we dan nog meer? Even kijken, Sanne, we hebben nog een ander fragmentje vandaag. Even de pagina omdraaien.
1: Dat klopt. Ze waren een jaar afwezig. Maar er komt in de gemeente Horst aan de Maas een dorpsfeest terug. Dat hoor je aan het einde van het programma, Twan.
0: Dan doen wij ook vaak een korte intro van de nieuwsfeitjes. Heb je die ook al ingestudeerd, want ik zie ze niet op het blad staan, op ons draaiboek.
1: Dat klopt, ik heb het nieuws wel klaar, inderdaad. Okay. We hebben vandaag 5 belangrijke nieuwstips. En die zijn uiteraard allemaal terug te lezen op onze website. Zo heeft bijvoorbeeld Limburg kritiek op de stikstofaanpak. De eerste namen van Boxing Peel en Maas zijn bekend. Ga je kijken, Twan?
0: Jazeker. Ik heb zelf ook eens in de ring gestaan. Hoor.
1: Echt?
0: Ja, zeker.
1: Oh jee. Dan
0: en
1: moet
0: volgens
1: ik wel
0: mij zijn er nog YouTube-fragmenten van. En Nick was toen scheidsrechter.
1: Oh ja, hij is er vandaag niet bij, maar nee. Zit ik hier wel veilig?
0: Ja, zeker. Je zit een heel eind van me af. Dus het, ja.
1: Gelukkig. Nou, dan was er gisteravond nog een ongeluk op de Helderse weg, waar ik straks meer over vertel. En dit is ook wel een belangrijk, frappant nieuwsbericht eigenlijk. Woensdagavond is in Tienraai een man opgepakt die zo'n beetje de hele middag met alcohol heeft rondgereden.
0: Oké.
1: Ja. Dus blijf vooral lekker luisteren, want we hebben veel leuke
0: nieuwsfeiten.
1: Ja.
0: Kun je niet zo lang wachten? Kijk dan op onze internetpagina's van Peel en Maas en Horst aan de Maas. En wij gaan beginnen met ons blok van 2 uit de top 40. Shakira en Burna Boy met Die Die. En daarna heb ik Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Maar laten we maar eens beginnen met Shakira. Kom ze.

0: Ja, ons blok van twee. En ik was toch even met Sanne babbelen over van hoe we de uitzending gaan verder gaan afmaken natuurlijk vandaag. Sanne, ja, we hebben een geluidsfragment.
1: Ja, er staat een fragment klaar inderdaad. Dat gaat over dat er dit jaar geen Kiwanis Ondernemersprijs is in Peel en Maas. In plaats daarvan staat de organisatie op woensdag 30 september stil bij het 15-jarig bestaan van de Ondernemersprijs. Er is wel ander leuk nieuws te melden. Ronnie Peters, de president van Kiwanis, die kan daar meer over vertellen.
2: Al 15 keer werd de Kiwanis Ondernemersprijs uitgereikt. Dit jaar is er geen uitreiking. De organisatie kiest vanwege het 15-jarig bestaan voor een andere invulling. De uitreiking krijgt een nieuwe opzet.
3: 15 jaar lang hebben we hem succesvol georganiseerd. En nog steeds vinden wij dat het een geweldig platform is voor de ondernemer in Peel en Maas. En we hebben toch kritisch gekeken naar, wat zouden wij nou kunnen verbeteren? En daar zien wij verbeterslagen en mogelijkheden om een nog mooier, toffer event neer te zetten voor heel ondernemend Peel en Maas. En daar willen we eigenlijk de tijd voor gaan nemen. Dus wij gaan volgend jaar in mei de nieuwe editie van een vernieuwde ondernemersprijs neerzet.
2: Dat betekent dus dit jaar geen uitreiking?
3: Dit jaar geen uitreiking, maar wel een hele goede voorbereiding naar een nieuwe uitreiking. Een nieuw concept.
4: Nou, wat er vooral gaat veranderen is dat wij het veel meer willen maken dan een prijsuitreiking. De prijs is absoluut heel belangrijk. Maar wat we vooral willen en wat onze ambitie is, is dat we met de ondernemersprijs het platform wordt voor ondernemerschap in Peel en Maas. Eigenlijk het meest inspirerend is een platform voor die ondernemers in Peel en Maas. Dat willen we doen door middel van een aantal zaken te vernieuwen. Dus we gaan ook zeker behouden wat goed is. Denk bijvoorbeeld aan de borrel, die we altijd hebben. Maar we willen ook ruimte gaan creëren voor jong talent. We willen veel meer inspiratie hebben, maar we willen ook de echte verhalen achter de ondernemers gaan horen.
2: De ondernemersprijs zet sinds 15 jaar ondernemers uit Peel en Maas in de schijnwerpers. Met aandacht voor ondernemerschap, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. In die periode deden ondernemers uit alle sectoren mee aan de verkiezing. En werden meerdere goede doelen ondersteund voor kinderen in Peel en Maas. Vanaf volgend jaar zijn er twee prijzen. Een Young Talent Award en de ondernemersprijs. De organisatie wil dat de ondernemersprijs meer wordt dan alleen een uitreiking.
4: Dus we willen veel meer dat het een plek wordt, of in ieder geval een platform wordt, waar ondernemers bij elkaar komen. Elkaar ook inspireren, daar hebben wij ook een rol in. Maar waarin we dus de ondernemers samenbrengen, elkaar gaan spreken, inhoud aan de avond gaan toevoegen, maar ook dat stukje inspiratie willen gaan meegeven.
3: Het is een geweldig platform en we zien de successen ook van de deelnemers, van alle deelnemers die de afgelopen 15 jaar mee hebben gedaan. En wij zien eigenlijk dat het iets geweldigs is. Het is een hele mooie branding, het staat goed en het heeft ook echt daadwerkelijk die aantrekkingskracht voor ondernemend Peel en Maas. Ja, het is een avond waar je bij moet zijn als je onderneemt. In Peel en Maas.
2: Op woensdag 30 september wordt het 15-jarig jubileum gevierd met een speciale avond in Dok 6 in Panningen. Een avond waar terug, maar vooral ook vooruit wordt gekeken.
4: Ja, om het niet helemaal aan ons te laten voorbij gaan. We hebben natuurlijk 15 jaar ondernemersprijs. Nou, dat is dit jaar. Daarin hebben we gezegd, laten we nou met eigenlijk alle belangrijke stakeholders van de afgelopen tijd voor de ondernemersprijs, laten we nou bij elkaar brengen in een informele setting om toch aandacht te geven aan die ondernemersprijs. Ook al hebben we geen traditionele uitreiking. Maar daarin staan we eigenlijk stil bij wat we eigenlijk tot op heden hebben bereikt. Maar gaan we ook nadrukkelijk vooruitkijken naar de toekomst.
2: De datum voor de nieuwe uitreiking volgend jaar is ook al bekend.
3: Dat is in mei, 26 mei, volgend jaar, 2027. Dus zet hier vast in je agenda. Zorg dat jij erbij bent als je iets wil zien van het mooie ondernemerslandschap in Peel en Maas. En met name een inspirerende avond wil hebben. Want het is een avond vol inspiratie voor alle mensen die eigenlijk het ondernemerschap in Peel en Maas een warm hart toedragen.

Ja, luisteraars, dit was Rowan Heerzen met Bestel maar. Nog één plaatje voor het half één nieuws. Frans Hermans, excuus. Linda Zijlmans. En wat als ik dich niet kin loten gewoon. Komt-ie.

Ja, het is inmiddels 5:30 geweest, de hoogste tijd voor het nieuws. Met vandaag Limburgse kritiek op stikstofaanpak. De Limburgse gedeputeerde Leon Vaassen vreest dat hij de deadline voor de nieuwe stikstofplannen niet gaat halen. Omdat de cruciale cijfers en concrete stikstofopgaven volgens hem nog ontbreken. Landbouwminister Jamie van Essen noemt die kritiek onzin en stelt dat de provincies precies weten waar ze aan toe zijn en hem altijd rechtstreeks kunnen bellen bij vragen, zo schrijft L1. Eerste namen van Boxing Pil en Maas, die zijn bekend. Op zondag 25 oktober staat de Heuf in Panningen in het teken van boksen, ondernemerschap en netwerken. Business Boxing Pil en Maas wordt dit jaar voor het eerst in Panningen georganiseerd. De deelnemers volgen vooraf een trainingsprogramma waarin ze worden klaargestoomd voor hun bokswedstrijd. Aan Business Boxing Pil en Maas is ook een goed doel gekoppeld. Rondom het evenement wordt geld ingezameld voor Kika, de stichting die zich inzet voor onderzoek naar kinderkanker. De namen dit jaar zijn Rick Hendricks van Brani, Kai Reijnen van het Limburgs Uiltje en Judith Verstegen van Finest Housing. Dit zijn echt slechts enkele namen. Het complete overzicht, dat vind je op omroeppnm.nl. Dan is er gisteravond nog een ongeval gebeurd op de Heldenseweg tussen Heldenechel en Neer. Daar was een eenzijdig ongeval met een personenauto die nog door onbekende oorzaak tegen een boom tot stilstand kwam. Rond 6:30 in de avond werden de hulpdiensten gealarmeerd. De bestuurder die kon gelukkig zelf uit de auto komen en werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Hoe het met het slachtoffer gaat, dat is op onze redactie niet bekend. Een man uit Tienrij is woensdagavond meegenomen door de politie nadat hij een vers opgelegd rijverbod negeerde. De man wilde eerder die dag al onder invloed achter het stuur kruipen, maar toeziende omstanders grepen op tijd in door zijn autosleutels af te pakken en de politie te bellen. Omdat hij toen nog niet daadwerkelijk gereden had, kreeg hij een rijverbod. En dat verbod had de bestuurder echter

0: lak. Niet veel later stapte hij alsnog in de auto. En jawel hoor, waar denk je dat hij heen ging? Hij reed naar het café. Bij thuiskomst stonden de agenten hem al op te wachten. Omdat het incident diep in de nacht plaatsvond, is hij meegenomen naar het politiebureau om daar eerst zijn roes uit te slapen voordat het verhoor begon. Hey Twan, wat is eigenlijk jouw favoriete snack?
1: Ja, mijn favoriete snack is de goulaschkroket.
0: Waarom vraag ik dat? Nou, de snackdichtheid in Peel en Maas en Bezel, die ligt namelijk onder het gemiddelde.
1: Oh.
0: In Nederland waren begin 2026 ruim 19.000 fastfoodzaken te vinden, wat neerkomt op een gemiddelde zaak van 1,1 per 1000 inwoners. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat 3 Noord-Limburgse gemeenten onder dit landelijke gemiddelde blijven. En Peel en Maas, die spant daarbij de kroon met 0,7 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Horst aan de Maas, die heeft een tweede plek. En Bezel, ook een tweede plek. Die scoren namelijk allebei 0,9 zaken hoger. Maar blijven eveneens onder het gemiddelde. Absolute koploper is het land Vlieland, waar maar liefst 8,3 fastfoodzaken per 1000 inwoners te vinden zijn. En wat denk je dat de favoriete snack van deze mensen is?
1: Op het eiland Vlieland of...
0: Nee, in het algemeen.
1: Algemeen, denk ik de frikandel.
0: Ja, daar heb je gelijk in. De frikandel is de best bestelde snack. En waaronder 1 op de 3 frikandellen, dat is een frikandel speciaal.
1: Oké. En Sanne, wat vind jij lekker van?
0: Mijn favoriete snack is een kaassoufflé.
1: Kaassoufflé.
0: Ja.
1: Oké. Nou, ja, luisteraars. En ik zal even de jingle weer opstarten voor het weer. Sanne?
0: Ja, wat zijn jouw plannen dit weekend?
1: Ja, vanmiddag hebben wij een Jules de Boel wedstrijd.
0: Vindt die buiten plaats?
1: Ze vindt buiten plaats. Beringen buiten gaan wij Jules de Boelen. Met een aantal vrienden, dus dat is een leuke. En vanavond gaan wij richting Helderse Bossen om daar wat te gaan eten. Dus ik kan geen reclame maken, maar...
0: Ja, en zaterdag, zondag?
1: Zaterdag en zondag eigenlijk niks. Zaterdag dan... Ja, dan ben ik eigenlijk jarig, Sanne.
0: Oh, alvast gefeliciteerd, man.
1: Ja, want vorige week ben ik nog gefeliciteerd. Volgens mij was dat zondag bij de Vrienden van de Omroep.
0: Oh, nou Twan, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want dan kun je namelijk jouw verjaardag morgen lekker buiten gaan vieren. Want we laten na vandaag de regen achter ons. De komende dagen knapt het weer in Nederland heerlijk op. Zaterdag laat de zon zich af en toe goed zien bij een aangename temperatuur van 19 graden. En zondag, dan gaan we er nog een schepje bovenop doen. Want dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Met 22 graden wordt het een heerlijke nazomerse dag.
1: Ja, en wij gaan verder met een mooie plaat. Talk Talk, It's My Life.

0: Ja, en dan zijn we alweer toegekomen aan het laatste fragment van. En dat is namelijk dat dorpsfeest wat weer plaats gaat vinden, wat vorig jaar niet heeft plaatsgevonden. Dat is Flaspop in Melderslo, keert dit jaar terug. En wij spraken met G. Spreeuwenberg.
1: Na afwezigheid van een jaar keert het dorpsfeest Flaspop terug naar Melderslo.
2: Vorig is helaas doorgegaan en dit jaar zien we terug. Ja, we hadden wat problemen met de vergunning, met de gemeente. Willen we net

0: te veel over kwijt, maar ja, we zien terug. En voortaan elk eerste weekend van september, dan zullen we een feestje bouwen.
1: En dat feestje wordt gebouwd op een speciale locatie in Meldersloo, het Vlasven.
0: Ja, we hebben hier in Meldersloo best een klein dorp, dus we hebben wel een natuurgebied van, ja. Dus het is leuk om dit ook een beetje te gebruiken en ze te promoten van oké, dit is een mooi stukje Meldersloo, dit willen we gebruiken voor een evenement.
1: Op zowel zaterdag als zondag is er een gevarieerd programma. Hier hoopt de organisatie verschillende doelgroepen mee aan te spreken.
0: Hier hebben we live artiesten. Op de zaterdag komen er allemaal DJ's. En op de zondag komen er vooral live bands en vinylplaten. En iets meer om een andere doelgroep gericht. Hierachter hebben we net de tent opgezet voor het bargedeelte. Dus hier komt de bar, stijls van alles, fris. Dan komt er nog een mobiel café langs met speciaal bieren. Dus het werd eigenlijk nog verdubbeld qua grootte, het bargedeelte, met ook nog een zitgedeelte erbij.
1: Op zondag beginnen de activiteiten al in de middag.
0: Dan komen er foodtrucks bij, springkussens, de jeugd kan zich laten spinken, er komen allemaal spellen, oud-Hollandse spellen, dus dan is er van alles te doen.
1: Echter, kun je als volwassene ook vroeg terecht op zondag?
0: Yes, we hebben hier dus nog een bargedeelte met een groot zitgedeelte. En er komt dus ook een groot tv te hangen waar we op zondag de Formule 1 uit gaan zenden. En op zaterdagavond ook Ajax PSV de topper.
2: Oh, nou is je niet van helemaal.
0: Dus ja, dan kunnen we lekker vroeg komen, kunnen kijken en dan lekker blijven hangen, zou ik zeggen.

0: Ja, en met What's a Matter Baby zijn wij alweer toegekomen aan de agenda. Want heb jij nog geen plannen dit weekend? Dan gaan Twan en ik je nu bijpraten wat dat bij ons in de regio allemaal te doen is. Dit weekend beginnen de 7 beste Belgische en 7 beste Nederlandse handbalploegen weer aan de strijd om de titel Super Handbal League. Super Handbal League. Analist Stan Bakkes heeft een uitgebreide voorbeschouwing gegeven, zodat je precies weet wat je aankomend seizoen allemaal kunt verwachten. De voorbeschouwing is terug te lezen op de website en in de app van Omroep PNM.
1: Ja, en morgen op 5 september natuurlijk is er weer muziek onder de toren. Nou, de werkgroep Cultuur in Peerlemaas organiseert wekelijks een muziekoptreden aan het Raadhuisplein onder de toren in Panningen. En de muziek start morgen om 14:30 en eindigt om 16:45. Ik kan eigenlijk niet zien wie het al speelt, maar dan komen ze volgende week, zetten we die er netjes bij.
0: Ja, Twan, als jij nou nog geen locatie had voor jouw verjaardag morgen, kun je dat fijn op het terras doen? Heb je meteen live muziek?
1: Ja, en wat mensen op bezoek, hè?
0: Ja, en ik geloof me te herinneren dat je voor zondag nog geen plannen had. Zondag vindt namelijk voor de 7e keer het rondje kunst in Baarlo plaats. Wandel of fiets langs 13 unieke locaties in Baarlo en ontmoet 21 gepassioneerde kunstenaars. En zij openen hun deuren en vertellen je graag alles over hun werk en creatieve proces.
1: Goed, Sanne, voordat we het laatste nummer draaien, wil ik toch nog eventjes bedanken voor je eerste uitzending samen als sidekick. Is het een beetje bevallen?
0: Ja, dankjewel.
1: Het is een beetje de vuurdoop, zeg ik.
0: Het was de vuurdoop. We hadden wat beginnerstrubbelingen, Volgende week doen we het gewoon nog eens dunnetjes over, toch?
1: Ja, bij deze uitzending doe ik altijd alle mensen weer bedanken voor het luisteren. Een beetje lief zijn voor elkaar. Fijn weekend en tot maandag, in elk geval naar Lunch Live. En wij zijn er vrijdag weer.
0: Ja, tot volgende week.
1: Hoi.

0: Je luisterde naar Lunch Live, een samenwerking van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Vrijdagmiddag. Hier hoor je alleen jouw favoriete muziek.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaassen zijn het oneens over de uitvoering van de stikstofplannen. Vaassen zegt dat Limburg belangrijke informatie uit Den Haag mist en daardoor niet weet wat de precieze opgave is. De minister noemt de kritiek onzin en stelt dat provincies weten wat ze moeten doen. Limburg moet volgende maand met een eerste reactie op die plannen komen. Regisseur Remy van Heugten uit Heerlen heeft een 7-delige dramaserie gemaakt over Marco van Basten.
1: Marco van Basten!
2: Ja! Ik begrijp dat jij voetballer wil worden, Marco.
3: Van Basten!
4: Ik word beter dan Cruijff.
3: Schitterend!
0: Pasta is de titel en volgt de voetballegende tijdens zijn sportieve successen, maar vooral ook in zijn fysieke en mentale strijd. Van Heugten was als kind zelf groot fan van Basten en de serie is vanaf vandaag te zien op Videoland. In delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag de ondergrond onderzocht voor de Einstein-telescoop. Met trillingen en speciale meetapparatuur wordt bekeken of de bodem geschikt is voor het miljardenproject. De metingen vinden onder meer plaats in Gulpen-Wittem en op verschillende plaatsen over de grens in België en Duitsland. In 2027 wordt besloten waar die Einstein-telescoop uiteindelijk wordt gebouwd, want ook het Duitse Saxe en het Italiaanse eiland Sardinië zijn kandidaten. De politie zoekt een man die deze zomer in Maastricht iemand met een straatklinker in het gezicht zou hebben geslagen. De slachtoffer verloor daarbij 8 tanden en brak ook zijn kaak. Dat gebeurde begin juli in de buurt van de Wiekerbrugstraat. De politie heeft nu herkenbare beelden van de verdachte gepubliceerd en vraagt mensen die hem herkennen zich te melden.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen dat het om de moeder gaat. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd, zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de informatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en adressen. En het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land bij 20 tot 24 graden.
6: Hi.
7: Zet de zomer aan. Hier hoor je de hits, waar de zon van gaat schijnen.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Service monteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Ontdek iets nieuws bij Hobby Gildehorst. Britsje, iPad, genealogie of creatief schrijven. 8 lessen van 2 uur voor slechts €65. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
8: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
9: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
8: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
9: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
8: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
9: Duur?
8: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
10: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: You know, some people just don't realize that, you know.

0: weekend. Jouw portie middagvitamine. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Katrien Strijd.

0: Maatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog. En daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon. En vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.
1: Een zomer om nooit te vergeten.
2: Middagvitaminen.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland.

0: Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat hij zich focust op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. Twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de twee lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wil je iets nieuws leren en leuke mensen ontmoeten? Kies voor een kortlopende cursus van Robby Gildehorst. 8 lessen voor maar €65. Samen leren, samen delen. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
2: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij het huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. En 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames gemaakt door onderzoeksjournalisten blijkt dat ze illegale donaties bespraken. Het weer, een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en breekt misschien aan het eind van de middag de zon nog even door.
2: Altijd dichtbij, altijd dichtbij. Dit is Omroep Horst.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Werkdag Vitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland.

0: Minister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
4: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
6: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij dat huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van de man die die nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzendcentrum buiten de EU sturen. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Het weer vanavond vanuit het noordwesten geleidelijk droog en dan breekt misschien nog even de zon door. Morgen wisselvallig en dan wordt het een graad of 22.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar.

0: elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

Kom ik bij je, ben ik je elke mee. Niet meer willen in de oorlogsoverheid. Loopt de wind van vrijheid. Kom ik bij je, ben ik geblust. Alles wat ik van heel is weg.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt moeten langer in de cel blijven. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker 14 dagen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag op de beveiliger bij het huis van Jan G. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Naar welk land ze gaan is nog niet bekendgemaakt. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen, verder is het droog. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In de middag overal droog bij zo'n 20 graden.
2: Heerlijk genieten. Heerlijk genieten.
3: De hele zomer lang.
2: De hele zomer lang.
3: Met de beste hits voor jong en oud.

0: Al en altijd informatie uit jouw regio.
1: Laat jezelf horen.
0: Mail naar redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
3: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
2: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.

0: Service monteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
5: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
4: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
6: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
4: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
8: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
9: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
8: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwante.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
4: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
3: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
5: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
3: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
3: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
2: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
4: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
2: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zeg Milou, ben je er al geweest?
6: Waar?
5: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: weg te dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
6: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
5: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
7: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Weg te dromen. Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl. Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor

zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS.